moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Radio Demerstad. Altijd classic hits. Altijd en overal. Dit is Demerstad. Enjoy this trip.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emin Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: She lives in one of those brownstones, the guard outside in the limousines, and the Rolls Royce is coming and going. My friends all say she's weird.
1: Overall, in Vlaams, Brabant en Limburg.
2: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, wereldnieuws.
4: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emin Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden. Maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leerlingen van scholengroep KS Diest hebben een exacte kopie gemaakt van de monumentale 19e-eeuwse eiken poorten van de historische Schaffense Poort in Diest. De originele poorten waren in zeer slechte staat. Omdat het poortgebouw beschermd erfgoed is, moesten de nieuwe poorten identiek zijn aan het originele. De leerlingen bestudeerden de poorten in detail en maakten ze na met volwaardig eikenhout, traditionele houtverbindingen en nagemaakt ijzerbeslag. Verschillende groepen leerlingen werkten aan het project om zo specifieke vakkennis op te doen. De nieuwe poorten hangen trouwens inmiddels op hun plaats. En leerlingen van gemeenschapsonderwijs basisschool Wilderen bij Sint-Truiden hebben tijdens hun jaarlijkse B-bad-inzamelactie in totaal 5.300 kilogram lege batterijen ingezameld. Daarmee zette de school een opmerkelijk resultaat neer. Klas L4 haalde de grootste hoeveelheid binnen en mag als beloning genieten van een frietfeestje. Dat hebben ze inmiddels achter de rug.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbevingen woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. En er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK-voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld in de 16e finales. Paraguay won uiteindelijk na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
5: En wat nu?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Een zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. Highland-journalist Timmy van Diepen.
5: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
6: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen: flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt. Met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Lou Gramm op Radio Demerstad. Goedemorgen. The Midnight Blue. Dat is allemaal nog niks, vrienden, van het festival. Maar het is vandaag de laatste van de maand. En het is volgende

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
0: Caravan of Motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ik heb het nog niet meegemaakt, ik heb het nog nooit mogen beleven. Een liefdesverklaring of een huwelijksaanzoek in dit festival. Dus laat maar komen, hè, Greetje. De Dinky Toys, Declaration de Amor. Maar ook de 60s in met Emerstad, met Wilson Pickett... voor The Land of the Thousand Dancers.

Er werden er ontzettend veel uitgevonden. En van die danskes in de jaren 60, Wilson Pickett had het erover. The Land of the Thousand Dances, zijn thuisland, uiteraard Amerika. Nee, het is er toch niet het weer voor, vind ik, om je uit te sloven in duizend dansen. En ja, kijk, er zal zomaar even een paringsdans tussen zitten. En je weet, dan ben je nog niet klaar, hè. En bij dit weer, oké, ja, het is gelukkig al iets beter, maar het is nog geen cadeau om daar zware inspanningen in te leveren. En we moeten eerlijk zijn, het vraagt toch altijd iets van de mens. En kijk, we worden een dagje ouder, hè. We hoeven dat niet onder stoelen of banken te steken, hè. Het opstaan alleen al is moeilijk, hè. Gelukkig is het festival met Tavares. Onder meer, in heaven must be missing an angel.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ziet het en ziet het nu. You see the trouble with me en Barry White. En ook het appelsap bij het ontbijt heb ik graag wat troebel. Ja, ik weet het niet, ik vind dat lekker. Een beetje, ja, een beetje troebel in paradise, maar wel. Ja. Donderdag van 7 tot 3 kan je vanuit de Vleugd inschaffen op stap voor de Berkentocht. Zondag vanaf 16 uur nodigt de fanfare van Okselaar je in haar zalen uit voor de zomerfeesten met het optreden van achtereenvolgens de Mottegalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willy-Brordus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. Gratis toegang. Dat gaat daar geweldig kletteren, hè? En tot en met volgende week dinsdag kan je inschrijven voor deelname op 15 juli aan een wandeltocht van Open Avond in Brussel. Daar worden gesprekken over een wandeling van ongeveer 2 kilometer, 7 organisaties bezocht die op een eigen tijdse wijze refereren naar de 7 werken van barmhartigheid. Voor meer gegevens betreffende inschrijvingsgeld en de overschrijving daarvan verwijzen we naar de weekend- en de weekkalender onder tot en met. En dat is dus de kalender van Radio Demers, dat, ah ja,

Madonna en Dress You Up. Dress You Up, Dress You Up in de Pin-Up Club. Al is het in dat soort clubs doorgaans niet de bedoeling dat u aangekleed wordt, maar uitgekleed. Maar goed, wij zijn verstandig genoeg om tussen de lijnen te kunnen lezen. Hè? Ja, dit zijn de hoger opgeleide luisteraars van Radio Demerstad. Die hebben daar niet de minste moeite mee. Anne Christie, dag.

0: bestelwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bruinsbe. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Om haar in slaap te krijgen, zal het moeten gebeuren tussen de zwarte satijnen lakens. Hé, hey, het steekt nog nauw, hè? Alanna Miles en de Black Velvet. Wij, jij en ik, samen, richting 8 uur, richting het wereldnieuws van de Belga-mannen, die dat voor ons allemaal verzamelen. Gelukkig dat we dat ook niet moeten doen, hè? Vroeger moesten we dat allemaal zelf doen, hè? De Blues Brothers nog, tot die tijd, en give me some lovin'.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Den Haag, in Nederland, is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zette daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
4: Hoe voelt het?
5: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig!
6: Marokko number one.
4: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
3: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. GroenVoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
7: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
8: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt. Met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.

Goedemorgen, vrienden van Demerstad. Voor Lee Towers geen blauwe pillen, maar Love Potion number 9. Ja, ik weet het niet. Schijnt dat dat ook goed gerief is.

0: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Alle dagen goed weer hè, bij DJ Mr. Blue Sky. Hè. Die was graag gezien bij zijn publiek, hoor. Maar dat betekent wel dat hij heel goed kon liegen. Want ja, wij weten dat wel. Hè. Het is niet alle dagen Blue Sky. Hè. Dat weten wij maar al te goed. En het is daarom dat wij zo goed overeenkomen. Hè. Omdat wij in dit festival... Wij niet liegen, hè. Wij zien elkaar graag, hè, maar niet altijd. Hè. Er valt wel eens een woord, maar de liefde overwint alles. En dat is mooi. Per slot van rekening moeten we verdraagzaam zijn. Verdraagzaam zijn. En de polen niet opzoeken. Niet polariseren. Tenzij het is voor werkjes aan de waterleidingen in Den Hof. Dan mogen ze wel komen. Hè. De polen zijn brave mensen. Hè. Jammer. Die kennen nu de wereld. Hè. Polen zijn mijn beste maten. Hè.

0: Het is een vraag als een andere. Hoe oud was jij in 1977? De meisjes van Raymond van het Groene Woud.
1: Festival van Vlaanderen.
2: Waarom zie je dat niet? Maar ja, zegt ze dat in. Ik heb dat niet nodig. Allee, dan... Heet ook jij geprobeerd? Nee. Maar ik heb dat niet nodig. Zou kun je toch weten dat je niet nodig hebt? Dat je nog niet geprobeerd hebt. Ja, ho. Gaat die in Urk van lustige Kerry?
0: Ik vind overigens dat liedjes zouden moeten geactualiseerd worden. Dit bijvoorbeeld van ABBA begint met... Hoor jij ook de drums, Fernando? Zou dat niet beter zijn dan dat van vandaag?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

4. Hier is het op Radio Demerstad, daar hoor jij thuis. Tussen de liedjes die je leven kleur hebben gegeven. What's a Met a Baby onder meer van Alan Foley. En ik heb me voorgenomen, zolang Paul McCartney plaatjes blijft maken, dat ik programma's blijf maken. De man is 84 en heeft een nieuw album uit. En ja, ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren, maar enfin, we zien wel. Paul McCartney en Take It Away. Take

Het is mogelijk, er kan gefoefeld worden, zegt ze. I think we are alone now en Tiffany. Dat doet me denken aan een kameraad van mij die dokter werd en die dan op het einde van zijn studies nog een stage moest afleggen. En die zei van, jongen, ja, ik moet dat niet doen. Ik heb die stage al gedaan toen ik 10 jaar was. Ja, met Tiffany zeker.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Magisch nummertje. 002-345-709, that is my number. En Trinity. En dan zal Shirley Bassey het hebben over de Big Spender. De man met heel veel geld. Vermoedelijk heeft hij de lotto gewonnen of anders 25 jaar in het zwart kunnen werken. The minute.

volledig gedaan. En dat is jammer. Ik hoop dat dat zich morgenochtend weer kan herhalen. Ik steek er mijn handen niet voor in het vuur, want we beginnen aan een nieuwe maand. 1 juli. Er kan altijd nog een verkeerde brief in mijn brievenbus vallen die zegt van, je moet morgen niet aantreden. Het is vaak kantje boordje met dit programma. Ik weet dat. Maar fijn, we zullen het wel zien, hè, of er morgen nog een nieuw festival is vanaf 7 uur. Ik hoor het u al vragen. Gimme, gimme, gimme. Maar ik wil wel leveren, maar zal het zo zijn? Dat is de vraag. Nadat Michael Wolden nog en Paddy Austin. Nog een fijne dinsdag en dus hopelijk tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easy Park. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
3: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaat nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag ontving. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbaar moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
5: Hoe voelt het?
6: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
7: Marokko number one.
8: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
3: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren massaal op straat. Onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar. Dat bevestigen twee bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar opvallend, volgens Iran zijn er helemaal geen vredesgesprekken in Qatar. Iran zou wel een delegatie van experten sturen om met de Pakistanse en Qatarese bemiddelaars te spreken. Twee weken geleden ondertekenden de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord. Dat moet nu een definitief akkoord worden. En in Paraguay organiseren ze vandaag een nationale feestdag. Aanleiding is de overwinning tegen Duitsland op het WK voetbal vannacht. Paraguay won na strafschoppen en staat nu in de achtste finales. In de hoofdstad Asunción kwamen alvast duizenden supporters massaal op straat om de overwinning te vieren. In de achtste finale speelt Paraguay tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.

0: Het is dinsdagmorgen en toch is het de laatste dag van de maand. Ja, dat voelt een beetje vreemd, hè? Maar er is vrolijke muziek op komst. Dit zijn de Classics at Work. Goedemorgen.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Dinsdagvoormiddag een verhaal op de werkvloer. En dat is een verhaal met een lach en een traan over een ondernemer, over een handelszaak, over een bedrijf. Er hangen donkere wolken boven Playmobil in Duitsland. Tot 11 uur.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor

0: Voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Een zomerhitje uit 1984. Dat was het jaar dat ook Pat Benatar in de hitparade stond met Love is a Battlefield en Duran Duran met The Reflex, Gloria Estefan en Dr. Beat. Classics at
1: work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Straks muziek van Jermaine Stewart van de Masonettes uit de 80s, Heartache Avenue en 10cc en Bananarama. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in België meer dan 500 banen schrappen. Ook de vestiging in Lummen zal daar betrokken zijn. Vorige week hebben ze de nieuwe Mazda binnengereden bij garage De Rover in Leuven. In augustus kan je daar een proefrit gaan mee doen. En 350 personeelsleden die op de loonlijst staan bij speelgoedfabrikant Playmobil in Duitsland, die moeten binnenkort op zoek naar een nieuwe job. Dat vertellen we straks in de Koffiecorner.

0: We don't have to take our clothes off. Nee, dat is niet nodig. Maar het voelt wel zo, hè. 350 personeelsleden bij Playmobil, de speelgoedfabrikant in Duitsland. 350 mensen moeten op zoek naar een nieuwe job. Ook al werken ze daar zoveel jaren. Het is een besluit dat een catastrofe gaat betekenen voor vele Duitse gezinnen.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Het verhaal op de werkvloer elke dag om 9:30. Dat is een verhaal met een lach en een traan over een ondernemer, over een handel. Over een bedrijf uit Limburg of Vlaams-Brabant.
1: De werkvloer.
0: Na 40 jaar gaat de stripwinkel Gobelijn in Leuven verhuizen. Ja, de strips worden van de Mechelse straat naar het Ladeuzeplein gebracht. Officieel, en de feestelijke opening is op 11 juli. Van 6 tot 10 juli sluit de winkel voor de verhuis. Op de nieuwe locatie zullen er extra evenementen zijn en workshops georganiseerd worden. En er komt ook een nieuw logo van de stripwinkel Gobelijn, terwijl de passie uiteraard voor de strips behouden blijft.
1: De werkvloer.
0: Reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden gaat de klanten binnenkort trakteren. 12 juli gaan Trudo en Julian trakteren op een gratis ritje op de kermis in Sint-Truiden. Dat doen ze ter gelegenheid van hun verjaardag. En ze willen de klanten een leuke verrassing geven. Een gratis rit op de kermisattractie Polyp. De eigenaars van het reisbureau hopen dat meer ondernemers dat zullen gaan doen in de toekomst. Want dat gaat uiteraard voor nog meer plezier zorgen. Zowel op de kermis als in de stad. En ze zorgen nog voor meer tevreden klanten bij de middenstand. Elk initiatief is leuk.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Je hoort het liedje niet meer zo vaak, maar je hoort het wel hier. Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. De Masonettes uit de 80's.
1: Classics at work. Smeets. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Volgende zaterdagnamiddag dan opent het Repair Café in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot. Nu zaterdag van 2 tot 5. En dan springen we even over het weekend, want Plein op Wielen gaat weer beginnen. Dat betekent heel wat animatie voor de kinderen op verschillende plaatsen in het Hageland en Vlaams-Brabant. Vanaf volgende week maandag tot en met vrijdag 10 juli is het Plein op Wielen aan de Hemmekes in Zichem. Sport- en spelmateriaal ligt daar klaar, de monitoren die zullen er zijn. Ze gaan de kinderen begeleiden. De maandagnamiddag van 1 tot 5 en de andere dagen is dat al vanaf 9 uur 's morgens. Ja, zeker nu de vakantiemaanden eraan komen. Kijk maar eens even op onze agendapagina voor heel wat leuke activiteiten. www.radiodemerstad.be. Dit zijn de dames van Bananarama. Love is in the first degree. Ja.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

chante, quand tu chante. Ja, je gaat automatisch meezingen met de liedjes die je kent. En je wordt er vrolijk van. Hier hoor je nog eens wat bij Radio Demerstad. Nana Mouskouri. Mazda introduceerde de volledige elektrische CX-6e SUV. Vorige week hebben ze de auto binnengereden bij Garage de Rover in Leuven. Met een actieradius van 400.

inschrijven via de website. Zometeen in onze koffiecorner gaan we het hebben over Playmobil. In Duitsland wil de speelgoedfabrikant de vestiging, de fabriek, volledig sluiten na 50 jaar. Dat zou een catastrofe kunnen betekenen voor veel Duitse gezinnen. Maar eerst het

0: Oldies. 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad. Regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant behandelde in 2025 1004 omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg in beroep. Dat zijn er minder dan in het piekjaar 2023, maar de inhoudelijke complexiteit neemt toe, onder meer door bijkomende bevoegdheden en een stijgend aantal wijzigingsverzoeken tijdens procedures, aldus gedeputeerde Tom de Hane. De rijwegen in de Heide en de Basiliekstraat in Sint-Truiden krijgen dit najaar een grondige opknapbeurt. De stad Sint-Truiden heeft inmiddels een aannemer aangesteld voor de werken, waardoor na afronding van de laatste administratieve procedures met de uitvoering gestart kan worden. Volgens Sint-Truiden verkeren beide straten al geruime tijd in slechte staat. De voorbije periode werden nog tijdelijke herstellingen uitgevoerd, maar die volstaan niet langer om de problemen op te vangen. En daarom wordt de asfaltverharding vernieuwd vanaf de Basiliekstraat via de Heide tot aan het kruis met de Engelbamstraat. U vindt alle details op de website van de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Groenvoorzitter Ayman Horsch heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
5: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alsjeblieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protest kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
4: In totaal werd Horsch 5 uur aangehouden. De Economische Inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easypark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
4: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Werk Zuhal Demir verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Vanaf volgend jaar betalen werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 per aanvraag. Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. Pas als dat niet lukt, mogen ze buitenlanders aanwerven. Werkgeversorganisatie VOCA reageert teleurgesteld. Ze vindt de beslissing niet realistisch en de kosten te hoog. De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken, bij zo'n 25 graden. En ook de dagen erna hetzelfde weer.

Ik vind het daar nog altijd veel te warm voor, hoor. Sorry, hoor. De Bengals uit de 80s. Ja, met een beetje airco zou dat misschien nog wel lukken. Veel plezier. Walk like an Egyptian. Classics at work. Tips, tricks, voilà, terug welkom op de werkvloer. Na het nieuws van bij ons, welkom bij Radio Demerstad. Je hoorde het al vertellen, bij Playmobil, de speelgoedfabrikant in Duitsland, hebben ze het besluit genomen om de vestiging na 50 jaar te sluiten. Voor 350 personeelsleden, die vaak al jarenlang voor het bedrijf werken, wordt er nu een sociaal plan uitgewerkt. Een personeelswoordvoerder noemde het in het weekend een sluiting met een catastrofaal gevolg. Zometeen in de koffiecorner gaan we daarover doorpraten. Na John Denver, na Frank en Nancy Sinatra en na muziek van bij ons, de Nobelprijs en Clouseau.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Marcel, kom nu eens uit je

0: Keteljong, ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
9: On the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

0: klinkt aangename muziek uit dat radiootje hier in de koffiecorner. Demerstad staat aan. Met onder meer John Denver, met straks nog Kylie Minogue en met Elvis Presley. Een hele goede morgen.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
1: Demerstad.
0: Speelgoedfabrikant Playmobil gaat dus de fabriek in Dietenhoven in Duitsland sluiten. De vestiging gaat dicht na 50 jaar. De hoge lonen en de hoge energiekosten in combinatie met de concurrentie doen de fabriek de das om. De productie gaat verhuizen van Duitsland naar Tsjechië en naar Malta. Maar voor de 350 werknemers die daar momenteel nog een job hebben, zal er dus iets anders moeten gezocht worden. Er wordt binnenkort een sociaal plan opgesteld. De sluiting wordt door vele als een grote klap beschouwd, want er zijn ook vele gezinnen die daar werken, man en vrouw, samen in één bedrijf. En het weerspiegelt ook een beetje toch de crisis die er op dit moment is in de Duitse economie. Een personeelswoordvoerder die noemde de sluiting het afgelopen weekend in de kranten een catastrofaal besluit. Ja, dat kan ik me voorstellen als er heel veel gezinnen getroffen zullen worden. In welke tijdspannen is niet duidelijk, maar dat zal dat sociaal plan wel duidelijk maken. Kylie Minogue en Would It Change a Thing? Yeah.

Elvis Presley, op het einde van de koffiepauze, op deze dinsdag voormiddag, en het verhaal van de Guitar Man. Ik ga nog een aantal verhalen halen op onze agendapagina. Ja, dat zijn dan activiteiten, uiteraard. Zaterdag vooravond organiseert Passaar Bekkevoort van aan de Sint-Pieterskerk een avondwandeling over 7 kilometer. Die tocht die gaat over Hollewegen, langs de Begijnenbeek en de Hermansheuvel. Onderweg zal er nog voor een verrassing gezorgd worden. De deelname is amper 1 euro. En volgende zondag van 11 tot 2 en dan ook nog van 4 tot 7 organiseert de fanfare Sint-Hubertus een eetdag in de Gildezaal in Schaffen. En daar kan je nog altijd voor inschrijven. De bestellingen kan je online doorgeven via de Facebookpagina van fanfare Sint-Hubertus uit Schaffen. The Captain of a Heart. Wat een mooi compliment is dat. Dit was 1985. Yeah.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Tell him that what and tell him that wie en waarom. De Exciters uit de 60s. Ja, wij vertellen de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Elke dag tussen 9 en 11.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: 350 personeelsleden die op de loonlijst staan bij speelgoedfabrikant Playmobil in Duitsland. Die ja, zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe job. Want ook al werken ze daar zoveel jaren, de vestiging gaat sluiten na 50 jaar. En het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in België meer dan 500 banen schrappen. En daar zal ook de depot in Lummen getroffen worden. Morgen nieuwe verhalen op de werkvloer. Nu tijd voor het aperitief. En dat krijg je van Kurt tussen 11 en 12. En dan is er lunchradio met Patrick van Laar. Pas op, hè, de

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tiel Dwingen investeert verder in de sportinfrastructuur. Op Sportsite Het Zolveld worden de beachvolleyterreinen volledig vernieuwd en komen er 3 nieuwe velden die ook geschikt zijn voor beachtennis en beachvoetvolley. In de sporthal komt er extra ruimte voor volleybalclub De Zolvelders, die de voorbije jaren sterk groeide. Daarnaast investeert Tiel Dwingen ook in mobiele tribunes, maar ook in een nieuw toegangscontrolesysteem om de toegang tot het gebouw en bijvoorbeeld de kleedkamers te regelen. In totaal kosten de investeringen €85.000. De geplande herinrichting van de te senderloze steenweg in Paal blijft zorgen voor onrust bij heel wat bewoners. Om bredere en veiligere fietspaden aan te leggen zal de stad bij ongeveer de helft van de 230 percelen langs de steenweg een stuk grond moeten innemen. Een 35-tal bewoners wordt zwaarder getroffen. Ze dreigen een aanzienlijk deel van hun voortuin te verliezen. De stad Beringen stelde de plannen voor tijdens 2 infomomenten. Bewoners die het zwaarst getroffen worden kregen vorige week al een toelichting, maar toch blijven veel vragen en frustraties open. Volgens schepen van openbare werken, Jesse de Weijer van NVA, is de heraanleg noodzakelijk. Ja, dat klopt, zeggen de bewoners, maar moet het dan zo zijn dat we helemaal geen tuin meer over hebben en dat we niet eens onze auto meer kunnen parkeren?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26. Die overleed na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. 1 agent stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. 3 anderen voor schuldig verzuim. Volgens de rechtbank deden de agenten niks verkeerd. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
5: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
4: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. En zelfs met hetzelfde diploma en dezelfde functie verdienen vrouwen minder dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Dat mannen vaak meer verdienen is niet nieuw. Maar zelfs zonder onderscheid ligt hun loon zo'n 2% hoger. Volgens onderzoekster Louise de Vos komt dat door discriminatie.
6: Het is toch een soort ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Het kan ook ongelijke behandeling zijn die voortkomt uit bepaalde stereotypes, waarbij typische eigenschappen die aan mannen toegeschreven worden, en kan ambitieus zijn, assertief zijn, nog vaker beter verloond worden dan eigenschappen die aan vrouwen toegeschreven worden.
4: De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken bij zo'n 25 graden opnieuw. En ook de dagen erna hetzelfde weer.

laatste dag van juni, 30 juni 2026. Goedemorgen allemaal. Het programma Aperitief is gestart met Start Me Up. Toepasselijker kan niet natuurlijk. Mick Jagger en zijn kompanen waren dat. De Rolling Stones en titel Jim Diamond. Ik heb T-Pow nog eens met die geweldige Heart and Soul. En You Keep Me Hanging On van de Supremes.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix,

0: www.vlaamse.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.

0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

zoveel successen gescoord. Niet alleen in Nederland, want daar komen ze uiteraard vandaan, uit Volendam. Maar ook bij ons in België. Oh me, oh my, dat waren die van BZN. Dit is Radio Demerstad met Jim Diamond.

Je hebt uiteraard die China in your hand, maar je hebt ook deze. En als ik eerlijk mag zijn, ik vind deze de beste van de twee. Heart and Soul, dat waren T-Pau bij Radio Demerstad, uiteraard waar anders. Momenteel is het Balanske in Tiel-Twingen is dat op zoek naar extra begeleiders vanaf september. Het Balanske organiseert vrije tijdsactiviteiten voor personen met een beperking. Wie interesse toont, die contacteert het best Kelly.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Eerst waren er natuurlijk de Commodores, waar ik de leadzanger van was. Later deed hij het helemaal solo met het nodige succes My Destiny. Dat was Lionel Richie. Van vandaag tot met morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Soms kunnen er buien vallen. Maxima die schommelen in het centrum rond een aangename 26 graden. Hey, luister mee naar Rob de Nijs. Eerst hier nog eens met Ik Wil Je. Zie je?

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Nou, je hebt die ene hit van hem natuurlijk, die Young Girl, Get Out of My Mind. Vandaag deze Lily Willpower. Ja, ik weet dat het zingen niet aan mij besteed is, maar goed. Gary Puckett was dat. Daarvoor nog Ja Bro and People. En inderdaad, een bijzeraad, Don't Stop the Music. Tot 12 uur is dit het programma Aperitief. Het loopt dus na zijn end. Straks om 12 uur gaat u wellicht lunchen. Eet u vel smakelijk. Blijf meeluisteren naar de collega's van Radio Demerstad. Ik laat u met dit hier van Chaka Khan. Tot morgen allemaal. I'm Every Woman.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26, na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een burggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en 1 voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
4: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan, maar de rechtbank heeft er vandaag anders over geoordeeld. Nu, we gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. We gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken. En dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
3: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
5: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
3: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. Groen-voorzitter Ayman Horsch heeft gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
6: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alsjeblieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
3: In totaal werd Horsch 5 uur aangehouden. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Plankendaal is een Cordofan-giraf geboren, een meisje. Dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur. De giraf is al meer dan 1,5 meter groot. Je kan haar al bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Stemmen kan binnenkort via de Instagram van Zoo Plankendaal. Deze namiddag bewolkt, blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maximaal tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droger en zonniger.

0: OMD, oftewel Orchestra Manoeuvres in the Dark. Het begin van de dinsdagaflevering werd in gang gezet door de Locomotion. Goedemiddag overigens en welkom in deze tweede en meteen ook laatste aflevering van de middag deze maand. De maand juni.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Zo dadelijk de Beatles en Cliff Richard. Maar eerst Vlaams goud. Dit is Gorky.
2: Vlaams goud.

0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Cliff Richard en goodbye Sam, hello Samantha. En voor zij die nu pas aansluiten bij ons, een goede middag overigens. En als dat van aan tafel is, dan wensen we je ook nog smakelijk eten. Volgende zaterdag 4 juli vanaf 14 uur viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar zomerfeest. De IJzer en Demerlaan worden dan een petankplein en om 15 uur begint de Crazy Bingo. Om 18 uur is er volksdans en tegen 20 uur treedt Music Time op. Voor de kinderen is er een springkasteel.

69, The Hollies en Sorry Suzanne. Bij de volgende hebben we het meestal over de Campus Fury. Maar ze kan ook heel serieus en ook erg pakkend uit de hoek komen. We hebben het natuurlijk over Natalia en I Want You Back.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: de zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
3: Voor

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Hadden we het straks over de ganse dag dansen. Wel, dat was waarschijnlijk moeilijk geweest als het de ganse dag door moest twist gedanst worden. Let's Twist Again, een legendarisch nummer van Chubby Checker uit 1961. Volgende zaterdag 4 juli om 17:30 vertrekt aan de Oude Eik van Kagevin, deelgemeente van Diest, een erfgoedwandeling met gids. Om 20 uur begint daar een meezingavond met de Kagevrienden. En dat onder leiding van onze collega Jan

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
3: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
5: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
3: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uitenbroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uitenbroeks smeekt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.

De ska-muziek van de employees, Pick It Up. Dat was destijds een eigenwijze sound en een eigenwijze dans. Wij zouden het eerder tijdloos willen noemen. Goedemiddag overigens.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op

Richie Family and the American Generation. Volgende zaterdag 4 juli van 14 tot 17 uur opent het Repair Café in het Bruine Café aan het Stedelijk Museum in Aarschot. Als u wat te repareren hebt, breng het daar binnen. Daar zijn alleen maar artiesten aan het werk, heb ik me laten vertellen. We gaan terug naar 74-75. Dit is Connells.

Kijk eens aan, we hebben de schuif van de One Hit Wonders nog eens opengetrokken. Eén keer hebben we van Blancmange gehoord en dat was dan ook op een erg fatsoenlijke manier, want ze haalden de hitparade in 84 met Don't Tell Me. We hebben er later helaas niks meer van gehoord. En van de volgende mevrouw kunnen we u vertellen dat alles wat ze maakte bijna goud was. Dit is Olijfje, oftewel Olivia Newton-John. Kiss my

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Karen G en Nate Dogg met Regulate. En over regelmaat gesproken. Vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Maandag kan je terecht van 13 tot 17 uur en alle andere dagen zijn ze daar open vanaf 9 uur. Met Sandra Remer gaan we door hier. We gaan naar Colorado.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Wacht eens, wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
9: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
10: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

daarvoor ook nog Kim Wilde en Sacred Love. We gaan vandaag eruit met een van mijn lievelingsnummers aller tijden. Zij die over de middag wat vaker luisteren, weten daar alles van. We sluiten af met andere woorden met Status Quo en Down Down. Tot morgenmiddag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na maanden van onzekerheid krijgt het Beverbeekhuis in Diest een nieuwe toekomst. De stad wil er een buurtrestaurant, een ontmoetingsplek en een nieuwe thuisbasis voor lokaal dienstencentrum Tarsenaal onderbrengen. Nadat VZW de Vlaspit aankondigde de huidige werking eind juni om financiële redenen stop te zetten. Vanuit de buurt en verschillende verenigingen klonk de vraag naar een plek om elkaar te ontmoeten, liefst in combinatie met een buurtrestaurant, zegt schepen van Welzijn Albert Volders van NVA. Maar de stad zoekt dus nog even door om het helemaal op te lossen. Vanaf nu is het zwemseizoen ook officieel aan de Paalse Plas in Beringen. Daarmee opent de plas vroeger dan normaal. We merken dat er veel nood is aan plekken om buiten te kunnen zwemmen. In Beringen kan je tijdens zomerse temperaturen ook terecht bij de speelvijver aan de Watersnip, waar je van mei tot september dagelijks kan zwemmen. Maar let wel op, een speelvijver betekent dat er geen redders zijn en overal geldt de regel enkel zwemmen als de groene vlag uithangt. Aldus de stad Beringen nog.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. Om 8:45 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
5: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
4: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming Johan Vertongen woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
6: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is handen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
4: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Tim Merlier mikt op etappezeges in de Ronde van Frankrijk. Hij is samen met Ilan van Wilder kopman bij zijn ploeg Soudal Quickstep. Mogelijk mengt Merlier zich ook in de strijd voor de groene trui. Vorig jaar won Merlier nog een etappe in de Tour. In totaal mogen er 5 Belgen voor Soudal Quickstep naar de Tour. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droog en zonniger.

0: De liefde, ja, die moet altijd van twee kanten komen. En dat was hier duidelijk het geval. Dus okay, I'm gonna love you too. Dat was Blondie. En ook het tijd zijn van 2 uur, dat heeft 2 kanten. Een voorkant en een achterkant. Straks was er Patrick van Laar, die we nog bedanken. En nu is het aan ons, aan deze kant van 2 uur.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Een hele goede middag allemaal. We draaien nu muziek uit 2006. Dit is Bella Perez.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Dat was Aha met Take On Me, een nummer uit 1985. En de videoclip daarvan die was destijds heel veel te zien bij MTV. Dat zorgde er ook voor dat de video 6 prijzen won en nog genomineerd werd voor 2 andere prijzen tijdens de MTV Video Music Awards van 1986. En nu we toch zo'n beetje in het verleden zitten, gaan we eens kijken wat er in de geschiedenis zoal gebeurde op deze 30ste juni. Jan de Groot. Met andere woorden, het is weer tijd voor de feiten van de dag. En we gaan terug naar 30 juni 1960. Na 75 jaar Belgisch koloniaal bewind droeg België de macht over. Tijdens de officiële ceremonie, die plaatsvindt in Leopoldville, hield koning Boudewijn een toespraak. Dit leidde tot een bekende, onverwachte reactie van de kersverse Congolese premier Patrice Lumumba, die scherp uithaalde naar de raciale en gewelddadige aspecten van de koloniale periode. En op 30 juni 2002 wint Brazilië in Yokohama het wereldkampioenschap voetbal door in de finale Duitsland met 2-0 te verslaan. Het was Ronaldo die de 2 doelpunten maakte. En op 30 juni 2000 worden op een festival nabij Kopenhagen 8 personen doodgedrukt tijdens een optreden van de Amerikaanse popgroep Pearl Jam. En op 30 juni 1956 botsen 2 Amerikaanse vliegtuigen boven de Grand Canyon in Arizona. 128 mensen laten daarbij het leven. En nu met de muziek terug naar 1971. Hier is Redbone en de Witch Queen of New Orleans. MUZIEK

0: Rick Astley en Take Me To Your Heart. En daarvoor was er Cadans, een nummer uit 1989. Dat heette De Wind. En over de wind gesproken, we gaan eens kijken wat er voorspeld wordt voor vandaag. Ja, wind, ik zie daar niet veel van. Wat ik wel lees, dat is dat het droog gaat blijven vandaag. Er zijn wel wat wolken, maar af en toe ook wat zon. En de temperaturen zitten tussen 21 en 27 graden. Morgen dan neemt de bewolking snel toe met enkele periodes van regen of buien. Eerst in het westen, later in het centrum van het land. Maar in het oosten zou het droog blijven. En dan donderdag ook kans op een spatje regen. Maar temperaturen zitten dan rond 25, 26 graden. En dat gaat ook zo blijven de dagen daarna. Ik bedoel vrijdag en zaterdag. Jan de Groot, Radio Demonstraat. En dit is The Musical Youth met Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Je hoort nog eens wat op deze stad.
3: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

0: En vanaf nu krijgen ze verdiende rust, The Style Council en Shout to the Top. En daarvoor Baccarat met The Devil Send You to Laredo. Dat allemaal in deze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En aanstaande zondag dan organiseren Raak, Zichem en Keiberg vanuit Zaalmunten in Zichem een bewegwijzerde wandel- en fietstocht. Je kan vertrekken vanaf 8 uur, wandelaars kunnen het pad op tot 3 uur en fietsers tot 1 uur. En tot en met 26 oktober gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokantenmarkt open, telkens van 11 tot 3. En nu terug naar de muziek. Dit is Wiltura. Oh.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Een nummer van de Duitse zangeres Marianne Rosenberg. En het nummer werd uitgebracht aan het begin van de hete zomer 1976. Zo aan het einde van de maand mei. En in de loop van juni stond het ook bij ons hoog in de hitparade. Dat was Lieder der Nacht. En daarvoor Level 42 met Something About You. En daarmee is het al bijna 3 uur gaan worden. Het eerste uur van deze siesta zit er bijna op. Zometeen een update van het nieuws. Maar eerst gaan we nog even met z'n allen upside down. En bij Vanessa gaan er ook nog wel andere dingen op en neer. Geniet ervan. Tot zo.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leerlingen van scholengroep KS Diest hebben een exacte kopie gemaakt van de monumentale 19e-eeuwse eiken poorten van de historische Schaffense Poort in Diest. De originele poorten waren in zeer slechte staat. Omdat het poortgebouw beschermd erfgoed is, moesten de nieuwe poorten identiek zijn aan het originele. De leerlingen bestudeerden de poorten in detail en maakten ze na met volwaardig eikenhout, traditionele houtverbindingen en nagemaakt ijzerbeslag. Verschillende groepen leerlingen werkten aan het project om zo specifieke vakkennis op te doen. De nieuwe poorten hangen trouwens inmiddels op hun plaats. En leerlingen van gemeenschapsonderwijs basisschool Wilderen bij Sint-Truiden hebben tijdens hun jaarlijkse B-bad-inzamelactie in totaal 5.300 kilogram lege batterijen ingezameld. Daarmee zette de school een opmerkelijk resultaat neer. Klas L4 haalde de grootste hoeveelheid binnen en mag als beloning genieten van een frietfeestje. Dat hebben ze inmiddels achter de rug.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
5: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
4: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En de Duitse doelman Manuel Neuer stopt als international. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde al 128 matchen voor de Duitse nationale ploeg. Hij blijft wel nog actief als voetballer. Bij de Duitse club Bayern München heeft hij nog een contract voor 1 jaar. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat waren de Bell Stars, een grote hit in het begin van de jaren 80. Deze Sign of the Times. En daarmee zijn wij ook het tijdzijn van 3 uur gepasseerd. Allemaal welkom in het tweede uur Siesta hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks nog een opmerkelijk nieuwsfeit. We houden zoals elke dag ook koffiepauze. En we draaien nu muziek van de Bellamy Brothers. Let your love.

0: Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op Amerikaanse Stokpaal.be.

0: Samantha Fox is een beetje als een goede diesel, je kent dat wel. Die komen soms moeilijk op gang, maar één keer warm gedraaid, niet meer te stoppen. Nothing's gonna stop me now. En daarvoor draaiden we David McWilliams. En Can I Get There by Candlelight.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: En nu gaan we het eens een keertje hebben over een Honda Civic. Die staat al 6 jaar in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro. En de auto mag niet worden weggesleept vanwege strenge wetgeving daar in Rio de Janeiro. Mag een auto pas getakeld worden wanneer officieel de eigenaar van de auto gekend is. En dat is hier niet het geval. De auto staat daar dus al 6 jaar. De nummerplaten zijn er vanaf. Hij is flink aan het roesten. De banden die staan alle 4 plat en de autosleutels lagen nog op de zetel. Het lijkt erop dat iemand in allerijl vertrokken is destijds op de luchthaven. Hij staat daar dus al 6 jaar en de parkeerkosten die blijven maar oplopen. Ik vraag me af, wie gaat

Dat waren Kool & The Gang. Die maakte in 1984 een nieuw album In The Heart. En dit was de eerste single eruit. Nummer 18 bij ons in de hitparade voor deze Straight Ahead. En nu in deze siesta gaan we even echt pauze nemen. Koffiepauze, want ik heb hem al geroken hier in de wandelgangen. Daar zijn we dringend aan toe. Ik hoop dat u ook kan genieten van een kopje. We draaien ondertussen drie plaatjes. Dit is de eerste in de rij van drie. De

Toch wel een beetje zenuwachtig zo te horen. Mai Tai en Am I Losing You Forever. Aanstaande zondag dan nodigt de fanfare van Okselaar je uit in haar zaal voor de zomerfeesten vanaf 4 uur. Met het optreden van de Mottegalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willebrordus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. Dat allemaal zondag vanaf 4 uur. Er is gratis inkom.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Wanda Jackson en Let's Have a Party. Ja, dat zal iets voor zo duidelijk zijn, want deze siesta, daarin namen we even wat gas terug. Zometeen na 4 uur, dan is er de spit met Gunter Schepers. Blijft dus zeker bij Demerstad. En wij sluiten af met Silver Pozzoli en Around My Dreams. Nog een fijne dag allemaal.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een voordeeltarief zwemmen in Aarschot. Zowel in het stedelijk zwembad als in Park Schoonhoven betaal je als inwoner van Scherpenheuvel-Zichem evenveel als een Aarschottenaar. Het verschil met het normale tarief betaalt de Basiliekstad aan Aarschot. Met die deal wil de stad het gebrek aan zwemwater in Scherpenheuvel oplossen. De stad bekijkt ook of Diest interesse heeft in hetzelfde concept. Op de historische abdijsite van Herkerode in Hasselt is het kunstwerk Clausura voorgesteld. Het werk is een replica van de kerk die er exact 200 jaar geleden in vlammen opging. Dankzij de nieuwe blikvanger komt het hart van de abdijsite opnieuw tot leven. Vlaams minister van Justitie, Demir, noemt het een voorbeeld voor Vlaanderen en krachtig signaal tegen partnergeweld, want alle 38 Limburgse gemeenten zijn mee ingestapt in de werking van Veilighuis Limburg. Vorig jaar werden in Limburg 816 onderzoeken naar intrafamiliaal geweld opgestart en er waren bijna 1500 meldingen. Daarmee blijft partnergeweld een onderschat probleem in de samenleving. Demir is trots op het Limburgse pionierswerk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. U hoort de grootmoeder van de jongen.
5: 10 na 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
4: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet meer zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.

0: Ja, ja, ik weet het nog. Vroeger zongen we dan van crème fraîche in de frigo. En wel, bij dit weer, een ijsje met crème fraîche. Het zou me wel smaken.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Een bijzonder goedemiddag. Het is de laatste dag van de maand. En wij zitten hier klaar voor de Spits. Tot een uur of zes. Welkom.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waarolde en Sint-Truiden Isuzu Pickup.

0: Tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje. Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Het is en blijft een fantastische dansplaat, deze van Sylvester. David Bowie die had het begin jaren 80 dan weer niet echt met wat er in de mode was, vooral in Groot-Brittannië. Hij had kritiek en vond dat de mensen de mode-industrie gewoon slaafs volgden. Heeft er dit liedje ooit over gemaakt? Het was een grote hit. David Bowie met Fashion.

Fox on the Run, The Sweet, dat waren de jaren 70, de voeten uit. Ondertussen is het bijna 4:30. Goedemiddag, welkom bij ons. Fijn dat je meeluistert naar Radio Demerstad. Dit komt uit Nederland en je mag meezingen met, of dansen met Nielsen.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Allee, sinds gisteren is de hittegolf in ons Belgelandje dan officieel voorbij, maar het is erg warm geweest, hè? We hebben nog mooie dagen voor de boeg. Daar kunnen we ons gelukkig aan optrekken en aan de muziek van Demerstad. Dit hier is Gilbert O'Sullivan. If I go...

0: enige echte Queen of Pop. Dit was Madonna met Open Your Heart. Ik stel voor dat we nu onze dansschoenen aantrekken, want Lou Bega die komt een liedje spelen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen?

0: Bel of sms 0468-515891. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Dit is hem. Radio Dinsdag.

zet het alvast in je agenda. Binnenkort is het weer de Grand Prix in Knokke. De zoete Grand Prix, dat is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. En dit jaar zal daar een uitzonderlijke Bugatti uit 1934 te bewonderen zijn. Die wagen was ooit eigendom van onze koning Leopold III. Het beest is ongeveer 90 jaar oud. Die auto heeft 250 pk en had toen al een topsnelheid van ongeveer 250 km per uur. Dat is toch geweldig.

Dit was Paul Simon. Hij maakte midden jaren 80 een LP. Die heette Graceland. En je hoorde het titelnummer uit die langspeelplaat. Was toen nog echt op vinyl. Bijna 5 uur. De nieuwsredactie is klaar met een update. Die krijg je na Neil Diamond.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
4: 10 na 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek, beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
3: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
5: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn. Maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen. Andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
3: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. We krijgen deze week vooral zeer mooi weer. Temperaturen 4 à 25 graden. We kunnen daar perfect mee leven.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

ze daar eigenlijk dringend eens uitzoeken of Grace Jones ook te bewonderen is op de sociale media. Dat zal wel zeker. Vandaag, de laatste dag van de maand, is het overigens Wereld Social Media Dag. Zoals elk jaar opnieuw op 13.

Inderdaad, bye bye Everly Brothers. Vorige week was er een trieste verjaardag. Op 25 juli was het exact 15 jaar geleden dat Jasmine ons verlaten heeft. Dat is al 15 jaar geleden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

hits uit de jaren 70. Ook die hoor je hier bij Demerstad. Earth, Wind and Fire. Dat is The Land of Fantasy. Fantastisch, dat nummer. Zullen we er eens een zomerse plaat bijhalen? Deze van Simple Minds, om maar een voorbeeld te geven.

zijn eens gaan snuisteren op onze website, die van Radio Demerstad, in de weekend- en weekkalender. En daar kan je onder meer lezen dat nu zaterdag om 5:30, 's avonds dan vertrekt, aan de Oude Eik van Kachevinnen een erfgoedwandeling met gids. Om 8:00 begint daar een meezingavond met de Kachevrienden onder leiding van Jan Geene. En die Jan, die kennen we, want die hebben we daar straks nog gehoord hier op de radio tussen 2 en 4. Hiervoor is de toegang gratis, deelname aan enkel één van beide activiteiten. Dat kan ook helemaal. Alles is na te lezen op radiodeverstad.be in de weekend- en weekkalender.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
3: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David De Henau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David De Henau.
5: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de hele economie.
3: De Henau pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw 1-op-1 te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
6: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
3: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's. Lees met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt. Want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.

0: Dat was de eerste hit voor The Whispers en The Beat Goes On. Een sampletje werd nog gebruikt door acteur-zanger Will Smith op zijn hit Miami. En zo begonnen we op de laatste dag van de maand juni. Betekent dat de scholen hun deuren weer sluiten en dat de zomervakantie kan beginnen. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

was een dikke nummer 1 in 1970. Deze gitaarhit van The Free met frontman Paul Rodgers. Dat was All Right Now. Er zijn 4 Belgen aan de slag momenteel op het Grand Slam tennistoernooi op Wimbledon. Onder andere Zizou Bergs moet het opnieuw, net als in Eastbourne zondag, opnemen tegen de Fransman Hugo Humbert. Het staat 2-2 in de sets en de beslissende 5e set is aan de gang. En daarin leidt Bergs met 4-2. Wordt daar dus nog een spannende bedoeling. Nu trekken we naar Australië voor de Little River Band. En een van de leden, dat is zanger... Glenn Shorrock, die wordt vandaag 82.

Ik vraag me eigenlijk af hoe het met Lionel Richie op dit ogenblik gaat. Want hij heeft een concert moeten onderbreken omdat hij onwel was geworden. De daaropvolgende optredens die werden geannuleerd. En sindsdien is het een beetje stil. Dus we zijn benieuwd. Hopelijk komt het goed allemaal met de voormalige leadzanger van de Commodores. Lionel Richie dus met Love Will Conquer All. Even een dienstmededeling. Vanavond om 9:00 wordt er gewerkt aan de stroom op de zendsite in dienst van dit radiostation. En dat betekent dat tussen 9:30 vanavond er mogelijk onderbrekingen kunnen zijn als je luistert via FM op 105.1. Maar ook ons zusterstation kan onderbrekingen kennen. Op Fiesta via 103.9 kunnen er dus onderbrekingen zijn door de werkzaamheden aan de stroom op de zendsite in Diest. Dus het is maar dat je het weet natuurlijk. En nu gaat mijn jeugd even voorbij komen bij de muziek van The Sweet. Er is nog één lid dat nog leeft van de band en dat is gitarist Andy Scott. Die wordt vandaag 77 en dit zou misschien wel eens een beetje over mezelf kunnen gaan. Hier is Little Willie.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Oh, wat een rockband, hè? Uit Nederland. De Golden Earring met de stem van Barry Hay. Dat was Bombay, de stad in India natuurlijk. En het is hem gelukt. Onze landgenoot Zizou Bergs heeft in 2 dagen tijd 2 keer de Fransman Hugo Humbert geklopt. Zondag deed hij dat in de finale van het toernooi van Eastbourne, om dat te winnen. En vandaag heeft hij ook de eerste ronde op Wimbledon overleefd. Het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. 5 sets had hij ervoor nodig. 6-2, 7-5, 4-6, 3-6 en 6-3 in de beslissende set. Dus Zizou Bergs naar de tweede ronde op Wimbledon. Hoe het de andere 3 Belgen vergaat, dat hopen we zo meteen te kunnen meegeven. Eerst naar Mr. Eurovision 1987, Johnny Logan. Don't

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwassen. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Wacht eens. Wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
10: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
11: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt Hugo.

Ja, een van mijn favoriete bands van bij onze Noorderburen is Diesel. Ze hadden een hitje of drie, denk ik. Onder andere Going Back to China, Sausalito, Summer Nights en natuurlijk deze, Down in the Silver Mine. Zometeen nog meer tennis op Wimbledon, maar eerst even naar de agenda op het WK voetbal, want daar beginnen ze zo meteen om 7:00. Het was een verrassende nacht, hè. U heeft het ongetwijfeld allemaal vannacht gezien of vanmorgen gehoord dat Nederland en Duitsland eruit liggen. En zometeen om 7:00 is er het duel tussen Ivoorkust en Noorwegen. Om 11:00 neemt Frankrijk het op tegen Zweden en vannacht om 3:00 is er Mexico-Ecuador, het Zuid-Amerikaanse duel. Dat is voor vandaag wat de 16e finales betreft op het WK. En we blijven nog even in Nederland na Diesel, een meezinger van Rob de Nijs. We gaan terug naar 1973 hier bij Demerstad. Dag, zuster Ursula.

En weg was ze, hè. Dag zuster Ursula, op weg naar Amerika met Rob de Nijs. Op Wimbledon hadden we al gezegd dat Zizou Berks naar de tweede ronde gaat. Voor Raphaël Collignon zit het toernooi er helaas op. Hij verloor van het Franse 18-jarige talent Arthur Fils in drie sets. 7-5, 6-1, 6-3. Fils is het 20ste reekshoofd. En bij de vrouwen mag Elise Mertens ook naar de tweede ronde, net als Zizou Berks bij de mannen. Mertens won van de Duitse Laura Siegemund met 6-2 en 6-4. Dus toch al twee landgenoten in de tweede ronde op Wimbledon. Dan is het nog uitkijken naar Alexander Bloks. Die is nog aan de bak momenteel tegen Alexander Zverev. We gaan naar het nieuws van 7. En dat doen we met de Bee Gees en de Live in Ice.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 5 projecten in Oost-Brabant krijgen bijna 1,5 miljoen euro subsidies via het Europese EFRO-programma voor het energiezuinig maken van multifunctionele publieke gebouwen. Het gaat om renovaties in Bierbeek, Oud-Heverlee, Gebets, Bertum en Glabbeek. Met de subsidies kunnen bijvoorbeeld Vrijtijdscentrum De Borre in Bierbeek en Ontmoetingscentrum De Poel in Gebets hun energieverbruik aanpakken. Onder meer de verlichting en isolatie worden vervangen en er worden ook warmtepompen geïnstalleerd. Gemeenteraadsleden in Sint-Truiden kunnen vanaf nu niet langer overal gratis meer parkeren. Dat maakt de stad bekend. Vanaf nu gelden voor gemeenteraadsleden dezelfde parkeerregels en tarieven als voor andere inwoners. De digitale parkeerkaarten die ze hebben blijven enkel geldig op de voorziene parkeerplaatsen. Volgens burgemeester Van den Hoven werd de vroegere vrijstelling gedoogd door de vorige bestuursmeerderheid. Er zijn nog 2 parkeerplaatsen aan het stadhuis op de Grote Markt voorbehouden voor gemeenteraadsleden. Voor alle andere plaatsen moeten ze betalen volgens het geldende parkeerreglement.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
4: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David De Renau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David De Renau.
6: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
4: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
7: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
4: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hooggerechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie 1 ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hij debuteerde eind van de jaren 70, deze Dan Hartman met Instant Replay. En nadien volgde nog een grotere hit als We Light My Fire. En zo begonnen we deel 2 van de show op deze laatste dag van de maand 30 juni 2026. Op het WK is Ivoor Kust Noorwegen begonnen, voorlopig nog 0-0. En op Wimbledon speelt Alexander Bloks tegen Alexander Zverev. En daar is het ook zowat gelijke tred, namelijk 1-1 in de sets en 4-4 in de derde set.
1: Van 6 tot 8.

0: Je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Govaerts Groep.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46. De

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Een van de grote hits van Van Halen. We gingen terug naar 1984. Het stevige gitaarwerk van Alex Van Halen natuurlijk. Hè. Dat was Jump en we kennen ze ook wel van Running With The Devil. Op het WK halfweg eerste helft. Ivoorkust Noorwegen nog 0-0. En in de wedstrijd op het Grand Slam toernooi Wimbledon tussen Alexander, de twee Alexanders, Bloks en Zverev, heeft Zverev toch de derde set kunnen pakken in de tiebreak opnieuw. Werd het 7-4. En dat betekent 2-1 in de sets voor Zverev. Dus ja, een stunt wordt moeilijk, maar je weet maar nooit. Ooit natuurlijk. En nu naar Milli Vanilli. Dat is dat duo dat hun liedjes niet zelf hebben ingezongen. Ben je geïnteresseerd in het verhaal achter Milli Vanilli? Er staat een documentaire van 1,5 uur op VRT Max. Die kan je daar terugvinden, mocht je het willen zien. Hier zijn ze met Girl, I'm Gonna Miss You.

De George Baker Selection. We kennen natuurlijk ook allemaal de Antwerpse versie van The Strangers over de blauwe geschelpte. En onlangs maakte ook Willy Sommers er een eigen versie van. Hij ging dan dromen van verre stranden. Maar niets gaat natuurlijk boven het origineel. Morgen 1 juli, het begin van de zomervakantie. En Scherpenheuvel-Zichem heeft een paar interessante tips om te doen met de kinderen. Er is een wandel- en fietszoektocht uitgestippeld. De wandelzoektocht gaat over 7 kilometer door de Zichemse velden en brengt je langs de Maagdentoren en de Basiliek. De fietszoektocht is 35 kilometer lang en voert je door het prachtige landschapspark De Merode. Zoek de foto's, noteer je antwoorden en bezorg je formulier aan het infopunt toerisme en maak kans op een streekproductenmand van €25. Je kan die wandel- en fietszoektocht doen 3 maanden lang tussen 1 juli en 30 september. Je hebt daar dus nog een tijdje de tijd voor, zou ik zeggen. Dat is alvast een leuke tip om te doen in de vakantie. En nu een nummer van Ian Curtis en The Joy Division. Maar dit is de cover van Paul Young, Love Will Take.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, het kan best een gezellig ritje worden in de Love Train van de OJ's. Een van hun vele successen die ze scoorden in de 70s. De ene hit na de andere toen in die periode. En er is dan toch gescoord in Ivoorkust, Noorwegen. Het zijn de Noren die er net 0-1 van gemaakt hebben via Antonio Nusa. En hoe vergaat het Alexander Bloks? Ja, het blijft wel spannend in de vierde set, maar als Zverev die set pakt, dan pakt hij ook de wedstrijd. En voorlopig staat het 3-2 voor Zverev in die vierde set. Morgen begint officieel de zomervakantie en misschien heeft u wel reisplannen. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Hè. En over reizen gesproken, dit was een dikke hit, een one-hit wonder in de 80s. Desireless, een voyage. Voyage. Oh,

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.

Dat klinkt ook zomers, hè? Uit 1984. De Italiaanse meisjes van Fun Fun, met onder andere Spanja, die later solo ook nog zou scoren. Dit was Color My Love. Op het WK voetbal rust in Ivoorkust, Noorwegen. 0-1 voor de Noren. En we zijn benieuwd wat Alexander Blocks nog kan. Het staat 4-4 in set nummer 4. En dit is OMD. Talking loud and clear.

Talking Loud and Clear. Ja, dat is iets wat wij ook proberen natuurlijk. Hè. Orchestral Maneuvers in the Dark. Het is 5-4 voor Bloks tegen Sveref in de vierde set. Dat zal u verder via de gekende kanalen moeten volgen. Dit was het voor nu. Zometeen meer klassiekers non-stop. En wij spreken elkaar morgen om 6 uur weer. Graag tot dan.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Zonale Veiligheidsraad en de politieraad in Diest en Scherpenheuvel-Zichen hebben een goedkeuring gegeven aan het Zonaal Veiligheidsplan 2026-2031 van de politiezone Demerdal-DSZ. Het strategische beleidsdocument bepaalt de werking van het korps voor de komende 6 jaar. Een opvallend speerpunt is de strijd tegen cybercriminaliteit. Het nieuwe veiligheidsplan is het resultaat van een uitgebreide scanning en analyse van de interne en externe omgeving. Ook werden overheden, medewerkers en externe belanghebbenden intensief bevraagd. Bijzondere aandacht is er voor kinderen en jongeren. Omdat de jeugd een groot deel van hun leven online doorbrengt, zijn ze extra kwetsbaar voor digitale risico's, zoals cyberpesten of oplichting. De zomerschool van Daltonschool Momentum in Sint-Truiden zal deze zomer voor het eerst meer dan 200 leerlingen ontvangen. Daarmee bereikt het initiatief een nieuwe mijlpaal. De school organiseert de zomerschool al 7 jaar en ziet de belangstelling jaar na jaar toenemen. Tijdens de zomervakantie kunnen leerlingen in Sint-Truiden weer terecht voor een combinatie van lessen en activiteiten. De begeleiding gebeurt door leerkrachten van de school zelf, aangevuld met studenten en enkele gepensioneerde medewerkers uit het onderwijs.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
5: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
4: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Radio Deemestad. Deemestad.
3: Deemestad. Radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
4: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
3: Busmaatschappij Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Overheidsdienst Economie. De wetgeving is nochtans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
5: Consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
3: Een tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in 2 sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in 4 sets. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. Daarna wordt het weer droger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen, de specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Tuijnauw.
4: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
3: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
5: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
3: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
6: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
3: Busmaatschappij Het Ros Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK-voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Om van een hittegolf te spreken moet het wel minstens 3 dagen aan een stuk boven de 30 graden zijn. En het is nog niet helemaal zeker of dat erin zit, zegt weerman David Duinau.
4: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
3: Intussen bereidt Frankrijk zich wel volop voor op een hittegolf. En ook in Portugal verwachten ze vanaf morgen extreem warm weer. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En op dit moment beginnen Frankrijk en Zweden aan hun 16e finale. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En Zizou Bergs en Alexander Blok zullen niet meedoen aan het dubbelspel op Wimbledon. Ze namen die beslissing omdat het in combinatie met het enkelspel te belastend zou worden voor het lichaam. Blok is intussen wel al uitgeschakeld in het enkelspel. Bergs kon wel doorstoten naar de volgende ronde, maar had daar 5 sets voor nodig. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna opnieuw droger en zonniger.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De hits die je
1: kent. I am the god of hellfire and I bring you

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op de WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
4: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperatuur. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
3: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op de WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
4: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperatuur. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
3: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de busmaatschappij Het Ros Beiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij Het Ros Beiaard ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.